0: boys, I'm scared of
1: them. Yeah, aus dem Jahre 1936. Warders Memphis Mini mit Hoodoo Lady. Aus dem Memphis Blues Box van Bear Family Records. Okay, we blijven nog een klein beetje hangen in half de blues. The Roots of Rock and Roll met Amos Milburn. Het is Aladdin Chicken Checkers. Gaan we jetzt hier Greyhound. Zijn de eerste originale song. Want deze song wurde damals in die 50er jaren ook gecoverd. Van LMA Marsh en Wyoming Harris. Maar die eerste originale versie is also van Amos Milburn. En het is Aladdin Chicken Checkers. Greyhound.

Yeah, Get in the Groove met de Cowboy Jubilee van The Sons of the Pioneers. Een live radio transcription. Oké, we blijven toch een klein beetje hangen in er al op de honky tonk, hillbilly, western music met Ernie Benedict en his Range Riders. Western Swing, Hillbilly Bob uit Nashville, Tennessee. Ernie Benedict alweer hier met de Hillbilly City, Nashville, Tennessee. 50s Hillbilly. Swing your gal round and round, do-she-do.

Yeah, a real gun. Kitty Cat Blues Track. Waar dat is van Memphis Minnie met de Black Cat Blues uit het jaar 1936. Oké, okay. Ride the Gates of Rhythm Bomb Records. Flying to the Moon Now met Carolina and the Rhythm Rockets. Met Looking Up. Rock and Round!